0: De beste muziek hoor je hier.
1: De beste muziek
0: hoor je hier.
2: Radio Memory.
0: Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

Beek en Vollezele behoort tot de mooiste dorpjes van het Brabantse Pajottenland. De inwoners zijn noeste werkers, met een houden hart waarmee ik elke dag leef en die ik waardeer van kind tot ouder als een kostbaar geschenk. Mogen God dit geschenk voor altijd bewaren.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

Loud. Ja, dan kom je toch wel bij mij uit. Dat was Jennifer Lopez van alweer een tijdje geleden. En let's get loud. Nou, dat gaat wel lukken het komende uur. Een beetje mee swingen. Wat dacht je bijvoorbeeld met een nummer van Timbaland en Justin Timberlake? En ik vond dat clipje zo leuk, want Timbaland die heeft gewoon swingen. Die hoeft helemaal niks te doen. Justin Timberlake heel hard werken, want die kan best heel goed dansen. Maar ja, die Timbaland, die tilt één vinger op en dan sta je al mee te dansen. Geweldig. Zo'n lang nummer. Dit heet Carry Out. Welkom

voor de verandering in de platenkast eens die andere dansbare muziek. Namelijk van Bob Marley en dat heette Could You Be Loved. Soms krijg ik ook nog wel eens een verzoekje binnen. Zoals van Tony, die wilde iets van Peaches and Herb horen. En wij kwamen er zelf samen op dat het We've Got Love moest worden. Nou, ik hou hartstikke van Peaches and Herb. Echt een leuke soul-achtige disco uit eind jaren 70.

0: De beste muziek hoor je hier.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amsterdam.

Ik moest even zoeken, maar de reacties zijn niet van de lucht. Trinity, je Rijnse disco wordt er hier gezegd. 002-345-709, meneer Sterkestand, die heeft iets van... Oh, wat leuk! Dat heb ik echt jaren meer gehoord. Nou, geweldig. Nou, ik heb hier nog een die misschien ook niet zo vaak weer op de radio komt. Terwijl hij maakt van die leuke dingen. Hé, hey, een dansplaatje.

0: Een oudje van Viola Wills. Ze is al lang niet meer onder ons. En dat was een popnummer van Gordon Lightfoot. En daar heeft ze een enorme disco-hit van gemaakt. En volgens mij nog succesvoller dan die van Gordon Lightfoot. Ja, je verzint het niet. Hé, hey, wie hebben we hier? Groove Armada.
1: Whenever I'm down,
0: ik moet ineens aan ijsblokjes denken.
1: I call on you, my friend.
0: In de vorm van mensen. In een glas.
1: Time of need.
0: Weet ook niet waarom.
1: Whenever I'm down.

0: is Radio Memory.
1: Goedemorgen.
0: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit al.

Er wordt lekker gereageerd op Windjammer, kan ik je vertellen. Het lekker nummer uit de jaren 80. Dat heette Tossing and Turning. Nou, deze hier gaat ook van schudden. Maar dan op een andere manier. George Michael propageert snelle liefde. Dit is Fast Love.

een lekkere lange versie. 5 minuten. Nou, dat was niet echt snel. Hey, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende platenkast. En ik heb als een van de laatste een hele oude gevonden. Die ook wel heel erg swingt. Chris Montez, I Know The Guys.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: En hier is hij dan, het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook

Als je geliefde dit nummer zingt, dan betekent... Yeah, she's got it! Some guys have all the luck. Ja, dat mag je zeggen. En ik ben gelukkig daar een van. Het is toch mooi dat je dat mag zeggen. Straks duim.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel dat.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

Molly Marie. It feels like I'm in love. Een van die hele leuke remixen die daarvan gemaakt zijn. Gelukkig was ze mijn charmante assistente om mijn discobal nog eens lekker op te blinken. Want het was even nodig. Ja, ja, ja. Olivia Dean met The Man I Need, die komt eraan. Maar eerst die Rhythmix met een van de grote klassiekers. Sweet Dreams are made for this. Idealiter om de week er midden te spitsen. Goeiemorgen.

0: Olivia Dean en Man I Need. Gaan we straks nog eens een lekker knuffelmomentje inlassen?
1: Ja, hè?
0: Vind ik ook. Ja, zal wel zijn. Kenny Rogers met dat wondermooie Lady, die komt eraan. Maar eerst Audrey Landers en Manuel Goodman.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Hier gaan we weer heel wat Bosfans plezier mee hebben gedaan. Bruce Springsteen, I'm on fire. En ik ben zeker, ook met onze artiest die zijn best of moment gaat krijgen, dat ik ook mensen ga een plezier doen. Onder meer Daniel, Wil Ferdy, Laat me niet alleen, ne me quitte pas van Jacques Brel, maar dan op zijn Wil Ferdy's. Geniet ervan en graag tot straks.
1: Laat me niet alleen, toe vergeet de strijd, toe vergetenheid. Laat me niet alleen en die domme tijd, vol van misverstand, ach vergeten, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, het is voorbij, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paard dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van die koning die stierf van nostalgie. Hunkerend naar jou, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen horen hoe je praat. Kijken hoe je lacht. Weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Sibyl en Walk On By. Ja, we kwamen gewoon even langs om goedemorgen te wensen. En welkom in natuurlijk het tweede deel van de ochtendshow. We komen niet zo langs. We komen jullie wakker maken met nog een uurtje. Feel good. Hier bij Radio Memory.

en You Set My Heart on Fire in de ochtendshow hier bij Radio Memory, woensdag 12 augustus. Creedence Clearwater Revival.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Keys. Frida, die komt er ook aan zo. But I know there is something going on. Ben zeer benieuwd wat er aan de hand is. Hey, goeiemorgen. De ochtendshow, Deo 2 met Katrina and the Waves. Walking on Sunshine.

there is something going on. We weten nog altijd niet wat, maar als het maar iets positiefs is natuurlijk. Hè. Frida! Ofwel de rasse van Abba. Jawel. De ochtendshow met zo'n viertakt. Maar eerst nieuwe Helene Fischer.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Gangster Paradise. Hier bij Memory in de ochtendshow. Zo dadelijk heb ik weer een leuk momentje. Een best of. Iemand die ook al eens zijn momenten heeft gehad. En dan ga ik helemaal terug naar het begin, hoor. Voor deze. Maar eerst Bonnie Pointer. En haar

Martin Garrix, een nieuwe met de stem van Ed Sheeran natuurlijk. En op sociale media noemen ze zichzelf de Wedding Crashers. Ja, ze zijn al op een paar huwelijken binnengevallen. Ha, maar ja, moet kunnen. Vrienden, bedankt voor het luisteren. En morgen natuurlijk een nieuwe afspraak voor een nieuwe ochtendshow. Veel plezier met de ochtendkroeg. En dit is nog een moment voor Marwa.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestax al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden. Welkom in de ochtendkroeg. En wij begonnen vandaag met Cascada, The Summer of Love. En ja, we mogen niet klagen over de zomer. Het heeft ooit anders geweest, maar deze zomer mogen we echt niet van klagen. Maar terug naar tijden van vroeger. Met Frank en Miranda. Wie kent ze nog uit Nederland? En deze Manuela.

het is al een tijdje geleden dat we deze nog gehoord hebben. Deze Jamiroquai en de Seven Days in Sunny June. Ja, juni mochten we ook niet van klagen. Maar zo zonnig als juni en augustus was je iets minder natuurlijk. Maar natuurlijk, ja, die temperaturen. Nu tijd voor bellen. Yesterday, today of tomorrow.

Het was even terug naar de 95 met deze Francesco Napoli en die Ballaballa. Alle grote hits in één medley. Het was een alspunt. En het was trouwens ook een eenmalig gebeuren dat deze Francesco Napoli uitbracht. Nu tijd voor nog wat nieuw werk van Liv Morrow en Zeg Mijn Naam.

Wie heeft hier nog niet opgedanst? Deze Barry en Eileen en If You Go, maar we gaan niet weg. Nee, we blijven nog een beetje. We gaan het licht uit doen en samen met Jesse dansen in het donker of die Dancing in the Dark.

beperk lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

was een van die grote hits uit de jaren 80, die van een Peter en Sloan. Ja, het zou moeten lukken, er is weer een Peter bij en een Besoin de rien, en vie de toi. En we gaan het een beetje laten schamen met Calvin Harris en Hey, blema.

ons even terug in de tijd. En een liedje dat nog regelmatig gedraaid wordt. Deze Clouseau, een afscheid van een vriend. Vrolijk is natuurlijk anders, maar er zit heel veel waarheid in. Nu tijd voor deze Freddie Mercury. Terug naar begin de jaren 90. Met deze Living on My Own.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. De meneer die alles weet. En daarmee is de ochtendkroeg ook afgelopen hier op deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie op jouw radio.
1: Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
7: Hallo, met feestvierder Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij...

het is geen feest als je niet in Rio bent geweest, lieve luistervrienden. Ik ben al zeker 30 jaar aan het sparen. Maar goed, helaas, de Belastingdienst en de ziektekostenverzekering is steeds zo. Maar goed, leuk dat je erbij bent, een uurtje lang. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show.

Zon weer lekker uit je radio. Welkom bij de Middle of the Road Show. Daar had Gloria Estefan en de Miami Sound Machine uit vorige jaren. Zo meteen uit de categorie. Hoe is het toch weer mogelijk? Een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst Julio.

0: Ik voel me eventjes helemaal zen. Ha, helemaal iets. Lekker, heerlijk. Oh, wat rustgevend. Onze Spaanse Julio Iglesias, Kermen Muzio.
1: Een fijne voor achter de keuken voor.
0: Het was een beetje mijn jeugdheld in de vroegste disco-show. Is begin jaren 70. Fred Haché was er die vies van en ook Barend de Wet. Hij had geen cent. Nee, totaal niks. Het was...
2: Dit is de middle of the road show.
0: Gerrit Dekstel.
3: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Met de Walk and Dood, Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger. Was trouwens volgens mij de eerste en ook de laatste reggae-plaat die Mick Jagger maakte. Hij deed het een duet met Peter Tosh. Leuk, terug uit 1979, een top 10 hit in datzelfde jaar. En een fijne van achter de kuur.

0: Het is geen zilver, maar het is goud waar je nog steeds van houdt. Begin jaren 70, gouden tijd voor Lindsay de Pol, Sugar Me. Zo meteen gaan we naar de Achterhoek, naar Hummelo. Met de jongens van Normaal uit de gouden tijd. Allereerst is hier Tom Jones.
1: The old hometown looks the same.

0: de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze

0: zoiets als vrijheid en blijheid. Taldeen betekent gewoon lekker en veel plezier. Het lol maken. En niemand tot last zijn. En hurken spreek je niet uit als hurken. Nee, gewoon hurken, inderdaad. En waren de jongens uit Hummelo en omgeving. De Nederlandse Achterhoek. Dat gaat normaal opgenomen in de studio. De platenstudio van Johnny Hoes. En uiteraard had Johnny Hoes een dikke vis in de vijver. Hield er dus inderdaad het meest aan over.
1: Nee, maar dat moet niet.
0: Met jongen in beeld. Die gek.
1: Ja, maar goed, maakt niet uit.
0: Lieve vrienden, welkom bij de Middellandse Roadshow. Hier is Ahapo.

dat ze spontaan aanbood om fotografen even gezellig op visite te komen in de Middle of the Road Show. Alan Foley uit de Galliaren met We Belong to the Night.

live in the middle of the road show. Via internet, uiteraard. Ook via diverse andere kanalen. Via het oude wetse zetmastje. Nee. Of zetmast. Maak het uit, jongens. En, wat ook? Ja, tuurlijk komt het geluid als je flink veel pep hebt. Ook uit de magnetron of uit het alcohol in de woonkamer. Nee, alle gekken naar mijn stokje. Volg ons ook op Facebook. Facebook, ja, Facebook, middel of de roadshow. Hartstikke leuk dat je erbij bent.

0: apparaat hangt maar over. Midden jaren 70 zo'n beetje. Wonnen ze het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En een plaatje kostte toen, een singeltje kostte toen 6...
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 7:45. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Tony van Beveren.

was een hele mooie single van Rick James en Glow. Woensdag 12 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En dat is er eentje van Hadden Wij, hè. Wat is love?

Je zou er stil van worden van zulke platen, hè. Als we nu geen mooie platen draaien hier bij Radio Memory, dan zou ik niet weten wat we hier komen doen op deze woensdag. We draaiden Michael Lanzo en You Raise Me Up. De volle plaats sturen we in de richting van Rita Noerens daar in Burst. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We draaien een van haar favoriete zangers, Bandit. En we draaien Arrivederci Maria in de tijd een grote hit voor Wiltura. MUZIEK

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Was een zomerse plaat op deze zomerse woensdagmiddag. We draaiden Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En dat is Reetje van Snap, hè? Right, Mr. Dancer. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Zowel thuis in de huiskamer op het werken van je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. Ook op vakantie, als ook onze collega's daar in Spanje. Onze Yves, Johan de Radioman en Hilde daar. Want ook daar zitten ze te luisteren.

was ook een hele mooie plaat. Je weet het, de beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. 7 dagen per week, 24 uur, de beste hits op het beste moment. Dat is een liedje van Prince and the Revolution. We draaien Purple Rain. En nog net voor reclame draaien we nog Vultura. Je bent nu 17 geworden. I never meant to come.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts 35 euro. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt 20 euro per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

was ook een hele mooie plaat van Madonna, La Isla Bonita. We gaan een plaat draaien in de richting van Betty daar in Ninove, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We draaien de meneer uit Balen, tezamen met Cliff Rilly. En we draaien Luc van Meeuwen en Cliff Rilly, Ons Geheim.

0: Radio Memory, Tony van Beveren en aan tafel.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

was de nieuwe single van Herbert Vergagen. Je blijft me altijd verbazen. Net daarvoor hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Steve Telens hier bij Radio Memory. Woensdag 12 augustus, iets over 12 uur geworden. Knim je mee tot 1 uur tot aan Katrien Vrijen. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu een Franstalige plaat van Leo. Straks meer Franstalige platen tussen 13 en 15 uur met Katrien Verheijen straks. Viva la France!

Moro Picotto draaiden we met Komodo. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met een geweldige discoplaat terug in de tijd van Patrick Hernandez, Born to be Alive. En dan nog eentje van Madonna en Borderline.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

een van de bekendste platen van Eric Clapton en Wonderful Tonight. En ook deze ken je, de Archies, Sugar, Sugar.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Alan Foley. We Belong to the Night. We blijven maar op romantische toeren. En ditmaal Zweed-Nederlandstalig. We gaan de fans van Bobby Prins wel tevreden maken, als ook Franske. Eentje van Bobby Prins gaan we draaien en twee bloedrode rozen. MUZIEK

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

We draaien de man uit Ierland. Je kent hem nog wel van What's Another Year. We draaien Hold Me Now. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Shaking Stevens en I Might.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Was er eentje terug in de tijd, Dean Martin, Ted Mori. Ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze woensdag 12 augustus loopt stilzaam ten einde. Maar ook onze volgende collega's hier al toegekomen, onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij tussen 1 en 3 met Viva La France. De volgende plaat is origineel van de zangeres zonder naam. We draaien Antonio Holsken en dit met de dansversie Keetje Tippel.

0: We draaiden nog Mike Anthony, Why Can't We Live Together, was het voor vandaag op deze woensdag, 12 augustus dus zelf en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheij ook nog veel pret met de komende collega's, maak er nog een fijne woensdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij, tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog een Franstalige plaats.
1: Oh, hier.
0: Een stemming te komen zometeen naar jou. Viva la France met Katrien Verheij. We draaien Michel Delpech.
2: De studiediensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478-40-6130. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
8: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Welkom allemaal en dat is bij Gewoon Katrien. Ja, normaal is het op woensdag altijd 1 uurtje Vive la France. Maar vanaf nu krijgt mijn uurtje een nieuw jasje. Ja, we gaan gewoon gezellige muziek draaien, een mix van alles door elkaar. Maar de Franse sfeer laten we helemaal niet los. Dus elke week krijgen we een speciaal Frans momentje. En dat met 3 Franse platen na elkaar. Zo blijft Vive la France toch wel een beetje mijn programma. Maar dan in een nieuw jasje. En we gaan alvast van start. En dat met iemand uit ons eigen Belgenlandje. Hier is Willy Sommers met Laat de zon in je gaart.

En jullie mochten nog even meegenieten en dat van deze Belgische song waarmee Laura ons land in 2016 vertegenwoordigde. En we gaan terug de tijd in en dat dus met Anita Meijer. Zij stelt zich al meer dan 40 jaar dezelfde vraag. Why? Tell me why. When

En van Anita Meijer gaan we naar Girl Power. En dat dus wel met 3 uitroeptekens achter. Hier zijn de Spice Girls met Who Do You Think You Are?

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Katrien Verheijen.

0: Come Back and Stay. En deze was dus van Paul Young uit de jaren 80. En we gaan naar een mix van Latin vibes en pure energie. Shakira veroverde in 2006 hitlijsten overal ter wereld. En dat met haar dansende heupen.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En dit was dus Meteor en dat met zijn allernieuwste nooduitgang. Ja, gelukkig hebben we die hier niet nodig, want we gaan lekker door. En wie zin heeft om de zorgen eventjes buiten te zetten, Justin de Wild staat klaar en dat met zijn Cheerio.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.nl.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen. Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Katrien Verheijen.

En dat was dus de zomernacht van Leopold 3. En zoals beloofd krijgen jullie dus nu 3 Franse platen na elkaar. Voor de eerste gaan we naar Athene, of beter gezegd naar Acropolis. En dat samen met Mireille Mathieu.

En de volgende song, die is misschien iets minder bekend, maar een heel prachtige tekst als je het mij vraagt. Het gaat erover, als ik er niet meer ben, je niet hoeft te treuren, want enkel mijn ziel is weg, maar mijn hart blijft altijd bij jou. Hier is Francis Lalal en dat met Onze Retrouvera.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Memories Hitschijf van de week.
6: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

Welkom allemaal en dat in het tweede deel van Gewoon Katrien. Ik start alvast met de Venga Boys en Shalala. En nu gaan we terug naar de jaren 80. Zet je muziek wat harder, want hier krijg je gegarandeerd zin in. Shakin' Stevens met I Might.

dus de Pointer Sisters met I'm So Excited. Ja, dat was een echte energiebom uit de jaren 80. En nu is het tijd om op de trein te springen, want Anne-Christie neemt ons vandaag mee.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App. Voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Katrien Verheyen.
6: Black

En dit was dus Some Broken Hearts Never Mend. En als ik hello zeg, ja, dan denken jullie aan Lionel Richie met zijn klassieker of aan Adele. En ik koos voor deze laatste dame, want momenteel heeft ze eventjes een carrière-stop. Ze wil haar focussen op andere dingen, zoals bijvoorbeeld studeren. En ze mist ook het gebrek om eventjes gewoon zichzelf te kunnen zijn zonder al die aandacht. Hier is ze met een fantastische song, Hello.

Eventjes een beetje liefdesverdriet in de ether met Maywood en Give Me Back My Love. En over liefde, twijfels en keuzes gesproken, Bluff vraagt zich af, wat zou je doen

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Katrien Verheijen.

En van diepe dalen en hoge bergen gaan we naar de herkenbare Nederlandse gid waar Jaap Reesema zijn gevoel en liefde op zijn eigen manier vertelt. Perfect om weg te dromen en dat bij Gewoon Katrien. MUZIEK.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste te kort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Robbie Williams, verliefd op de engeltjes, Angels. Sinds 2010 is hij nogthans ook getrouwd met zijn vrouwtje Ada Field. Dat moet vast een heleboel liefde zijn. Ain't that a lot of love? Simply random.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Lekker voortkabbelend deze Westside van TQ. We gaan nu zo'n 50 jaar terug in de tijd, naar 1972 om precies te zijn, en naar een tijd waar de rook om ons hoofd was verdwenen. Boudewijn de Groot, die zorgde ervoor.

grote hit voor Toto in de jaren 80, Hold the Line. Je kan ook van alles anders vastpakken. Een hart bijvoorbeeld. Something's Got a Hold of My Heart. Mark Almond en Gene Pitney. Something's

Het was een iets kleinere hit voor Billy Joel, deze The River of Dreams. Na 1969 nu met Jackie D. Shannon. Put a little love in your heart.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

Duin die ook het betere levenslied aandurfde als de zon schijnt. Als de zon schijnt, ja, dan mag de tijd wel blijven stilstaan. En mocht dat gebeuren, dan blijven we forever young. Rod Stewart.

ken natuurlijk de hit uit 1978 van Blondie, Denis Denis. Maar 15 jaar eerder deden Randy en de Rainbows het al een keer. Met Denise dan wel. Dit zijn iets meer dan 7 seconden met Youssou N'Dour en Nene Cherif.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.

oké zijn, denk ik. Hopelijk jullie vanavond ook, wanneer jullie naar de zonsverduistering gaan kijken. Doe dat alsjeblieft op een veilige manier. Dus volgens de echte regels. Double Vision en alright. Het is deze woensdag 12 augustus. Je hebt ondertussen ook al een paar dagen onze nieuwe collega kunnen horen. Namelijk Peter Franks. Hij is er elke werkdag tussen 3 en 4. Maar ik mag het vandaag weer gaan doen met Love met Casanova. En Hot Chocolate, What Kind of Boy You're Looking For.

Zijn er veranderingen nodig in iemands zijn of haar leven? Soul Sister en Changes hier in deze driver's seat bij Radio Memory. Straks Carly Simon met haar grootste hit. Die gaat er aankomen na de nodige reclameboodschappen. En soms is muziek wel 100 keer beter als het unplugged is. Dus geen elektrische kabels. Niets dat met elektriciteit te maken heeft, maar puur akoestisch.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO de RAS krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO de RAS, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

It's Hard to Be Tender, Carly Simon. Ik schrijf mijn eigen einde. Het is echt wel speciaal, natuurlijk wel geschreven en gezongen. Straks heb ik ook Desiree en deze van Phil Collins. En dat is ook zo een van die mooie ballades. You'll Be In My Heart.

0: We begeven ons in hogere sferen met deze Desiree en Feel So High. En voor heel wat mensen zal het vanavond ook wel een momentje zijn om wat high te worden op een gezonde manier. We hebben namelijk een hele tijd geleden ook een volledige zonsverduistering gehad in 1999. En voor vanavond zal het dus een iets meer als 90% zijn dat de zon zal verdwijnen. En heel wat mensen willen dit kunnen bekijken of vastleggen op de gevoelige plaat. Maar je moet dat wel doen op een veilige manier. Er zijn een paar manieren waarop je dat kunt doen. Ten eerste, wat je de meeste gaan doen is via een eclipsebrilletje gaan kijken. En dat is natuurlijk wel de beste manier om er naartoe te kijken. Doe het niet op een andere manier, tenzij je bijvoorbeeld met een lasbril wil werken. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor de fotografen onder ons zijn er ook nog verschillende manieren. En dat is natuurlijk, ten eerste, gebruik een heel stevige ND-filter, namelijk 10.000 of misschien zelfs nog iets hoger, waardoor jouw camera ook geen schade gaat oplopen wanneer je dus dat uniek moment wil proberen vast te leggen. Ik ga het vanavond trouwens niet kunnen doen. Ik heb zo'n geen ND-filter kunnen bemachtigen. Ze waren allemaal al uitverkocht. Dus ik ga het gewoon moeten doen met een lasbril, vrees ik. Ik heb ook zelfs geen eclipsebrilletje kunnen bemachtigen. Maar je kan het ook doen via een camera obscura bijvoorbeeld. Door naar een projectie te kijken. Door bijvoorbeeld via een gaatje in een blad of een kastje karton te doen. Dat is de beste manier. En dan kijk je gewoon naar de projectie. Bijvoorbeeld op de grond of zo. Dat kan je ook doen, zolang je maar niet rechtstreeks naar de zon kijkt, als je ogen niet voldoende beschermd zijn door zo'n eclipsebril of een lasbril. Permanente schade aan je ogen wil je absoluut niet hebben. Ik kan het je meegeven. En we gaan ook nog muziek draaien. Ja, dat hoort er ook bij. Olivia Newton-John en Physical.
1: Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

René en Renato en Save Your Love. Jouw liefde voor muziek, dat is bij ons ook wel iets wat heel centraal staat. En heel veel dank dat jullie met zoveel altijd afstemmen hier bij ons. Ik heb nog deze klaarstaan voor wij naar 5 uur gaan. Top muziek van Toto en deze Rosanna. Tot straks.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg. Maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste te kort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de vraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

In dit tweede deel van het driver's seat is het ook nog altijd aan mij, MC Sar en The Real McCoy, It's On You. En ik heb natuurlijk straks het weer voor jullie klaarstaan, omstreeks 5:30. En dan gaan we kijken of het gaat verbeteren of misschien nog een stukje erger gaat worden. Ik heb ook Dance to Trance met Take a Free Fall. Ja, in vrije val naar beneden vallen, misschien ook nooit echt heel goed. En met deze werden we ineens heel gekend met de muziek van Dr. Alban. Het was zijn eerste, It's My Life.

wat power dat wij hier ook hebben bij Radio Memory. Want dat is er ook een bewijs van deze, van de Temptations en power. En ik heb dus straks dat berichtje voor jullie klaarstaan aangaande het weer. Maar daar moet je nog wel even geduld voor oefenen. Dus je hebt straks ook nog Jonah Louie te goed. En deze plaat die is volledig universeel. Namelijk Kim Carnes en de Universal Song.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

soms als je bijvoorbeeld bij jouw familie of bij je ouders een feest hebt, kan het zijn dat er iemand wel in de keuken moet staan om al dat lekkere eten te bereiden. Jola Louie, you'll always find me in the kitchen at parties. Hoe ontstaat een plaat? Wel, soms kan het spontaan gebeuren door bijvoorbeeld iemand dat in dezelfde opnamestudio bezig is met een ander nummer in te zingen. En dan kom je elkaar plots tegen en dan krijg je dit creatieve wondertje. Queen en David Bowie samen met deze nog eens Under Pressure.

0: En zo Dana Wiener en Westenwind. Een wind die af en toe wel aangenaam kan aanvoelen als het vanaf het noorden komt. Wel, het is zover. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het helder of licht bewolkt bij minima tussen 11 of 20 graden. En dat is in de grote steden vooral nog het geval. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met op vele plaatsen temperaturen tot rond 35 graden. Zelfs aan de zee of in de hoge venen wordt het tropisch warm. Dus daar moet je dus ook niet gaan zoeken voor enige verkoeling. Vrijdag is er ook veel zon bij maxima nog steeds rond 35 graden aan zee. En op de Ardense hoogte zijn de maxima ietsje aangenamer, eerder rond de 30 graden. Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met vooral in de namiddag kans op een regen- of een onweersbui. En het is nog altijd steeds heel warm met temperaturen tussen 25 en 31 graden. Ook zondag kan er nog een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Vooral na de middag worden de opklaringen vanaf het westen breder en het worden wel heel aangename temperaturen. 23 à 24 graden. En dat gaat voor maandag ook het geval zijn. En dinsdag zal het dus ook zo zijn. Dus dat is toch wel iets waar heel veel mensen naar uitkijken. Maar heel veel regen. Ik vrees er nog altijd een beetje voor. Het gaat misschien wel regenen, maar nog niet in die hoeveelheden om alles gaan op te lossen op gebied van watertekort. Ik vind het nog altijd heel spijtig. En nu heb ik Spanja met Call Me.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Ivan Plettings. Radio Memory. Goedenavond.
2: I bestow upon you all my happiness. I'll grant you peace of mind and deliver unto you

nog Black Box hier in deze driver's seat bij Radio Memory met Fantasy. En laat jouw fantasie maar even de vrije loop. Hè. Wat heb je allemaal vandaag dat je gaat doen op gebied van de zonsverduistering? Ga je mooie foto's nemen? Bezorg die ons alsjeblieft zodanig dat we die eventueel ook kunnen plaatsen op onze sociale media hier van Radio Memory. Michael McDonald, die komt er ook nog aan met Sweet Freedom voor het einde van mijn programma hier op deze woensdag 12 augustus. En ook nog deze topplaat van Roxy Music. More Than This. Tot de volgende!

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hove, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hallo, ik ben Frank van Ambinens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambinens, namelijk No Je Ne Regrette Rien, op Radio Memory als gidsgeef van deze week. No.

0: beginnen deden we vandaag alvast onze muziekdoos met een van die leuke nummers van Calimeros en deze Mendocino. Vrienden, allemaal van harte welkom. 2 uur lang mag ik ze wederom draaien voor jullie in deze aflevering van Muziekdoos. En we gaan meteen verder met een nieuw werk van Danny Vroger.
1: Mijn wereld is veel mooier.

jaren 60, begin jaren 70 was hij razend populair. Deze Clark Richard, wij draaien hem graag op verzoek. Een pareltje van het huidige ogenblik, deze mooie single van Jaap Presema, Klein Presidentje.

liedje van Willy Sommers en deze mooie Tranen in de Regen. En met de volgende keren we terug naar 1983. En dit is een hele mooie van Wiltura, een toepasselijke plaat, jammer genoeg.

Deze keren we terug naar het Eurosongfestival. En dat is hem al volgende maand wederom dus. En daar kijken we natuurlijk iedere keer naar uit. Dit was een gouden ouwe van Corolla. Een gouden ouwe evenzeer op de draaitafel, maar opnieuw ingezongen en uitgebracht door onze collega Danny D'Amaro. Uit zijn nieuwe album Telstar Troeven, volume 1, deze nieuwe single. Een nummer van de New Four. Geef me 10 minuten van je tijd. Welkom vrienden, dit is voor jullie de Muziekdoos.

10 minuten van je tijd. Om je te zeggen hoeveel ik van je hou. Geef me 10 minuten van je tijd. Om je te zeggen hoeveel ik geef om jou.

Bobby Prins bracht voor ons een gouden ouwe van Dean Martin en zijn versie van Mandolins in the Moonlight. We gaan meteen ook nog eens eentje draaien van ABBA. En dit kennen we uiteraard allemaal. Een van die prachtige voltreffers voor jou. The winner takes it all.

Ik ben eens benieuwd of gewoon deze mensen ABBA in de toekomst nog nieuw werken mogen verwachten. Laat ons daar alvast van hopen of al wel, want hun recente werk was toch ook altijd keigoed nog. Maar dit keer draaiden we deze gouden ouwe van The Winner Takes It All en we gaan ons naar Stafka Fabri luisteren met zijn hit Zijn Zotten Die Werken.

0: Dat waren ze dus, de Marlets met hun getrouwde mannen. En wat hebben we nu klaar liggen? Een gouden ouwe van deze mooie stem. Rita de Neve en Zonder Jou.
1: New York. Please check immediately.

van die mooie Franse chansons. Met deze mooie van Claude Barzotti, en hij bezong voor ons die mooie Madame.

gebracht voor onze leuke meezinger. Ben je niet meer tevreden met mij? Daar kan ik moeilijk antwoord op geven, hè? Allee, vooruit, we gaan onze collega nog eens draaien. Hier is hij, Eddie Goh.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 Eurocash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

die leuke Franse meezingers, deze 1, 2, 3 en we keren ons terug naar Liefde voor Muziek 2020 met Mama Sjasje en deze leuke Aan en Uit.

0: Masha Sher met deze aan en uit. We gaan naar de muziek van Roy Orbison, maar dit gebracht door een andere meneer, Tom Jones. Hij brengt voor ons In Dreams.
1: They call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep.

prachtige melodie Einstein's Melody, gebracht door de keizer van het Vlaamse lied Wiltura. Oh my love, en dat allemaal voor jouw Eels programma, De Muziekdoos. We gaan het tempo, ja, we gaan het een beetje optrekken, hè. En dit dan tezamen met deze van Thomas. Zingen we mee? Daar gaan we.

Zizzo, we draaiden hem nog eens graag op verzoek. Deze koekoekwals gebracht door het Gilden Duo. En onze collega Tina Rosita, we gaan samen met haar naar Sevilla en met Dave Elle.

dat waren ze, een vrolijke noot in ons programma met deze van Ad en Karin. En wij genieten van het leven. We houden die vrolijke noot nog even vast met nieuwe muziek van de Campbell Brothers.

0: hebben een heel goed album op de markt. Met allemaal bekende successen op. Je moet maar eens een kijkje nemen op iTunes of via Spotify. Deze Gambo Brothers. En dit was een van die leuke nummers. Hey baby.
1: Hey baby. I wanna know if you'll be my girl.
0: We blijven bij de nieuwe liedjes en we gaan terug de romantische tour op. Met een vraag van Danny D'Amaro, zijn nieuwste schijfje. Geef me 10 minuten van je tijd.

om je te zeggen hoeveel ik van je hou. Geef me 10 minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik geef om jou.

0: We namen nog eens een kijk in het repertoire van Luc Steno. Met deze dan gaan de lichten aan. We gaan hem nog eens draaien, vrienden, want hij loopt als een trein. En dat heb ik uiteraard te danken aan jullie. En ook aan onze presentators, onze collega's op de radio. Iedereen van harte bedankt door dit nummer te ondersteunen. Je kan het beluisteren via Spotify. Deze Rudolf Stevens.
1: Zodra de wolken weer verdwijnen.
0: En zo is hij genoemd, zodra de wolken weer verdwijnen.

We zijn drukdoende bezig met een opvolger voor deze zodra de wolken weer verdwijnen. En we gaan ons een gouden oude draaien voor jou in ons programma Muziekdoos van Jules Cabas.

Ja, gezelligheid is troef dus in ons programma Muziekdoos met deze vrolijke meezinger van Jules Cabas. We maken wederom plaats voor een pareltje van een nieuwe single. Een mooi stemgeluid gaat weer klinken door jouw radio. Dit is de nieuwste schijf van Lisa Delbo. Maak me wakker.

0: in de rust van elke dag. Ik hield van mijn dorpje, zoals het vroeger was.
1: Paul Roeland met zijn dorpje. En zo vrienden, we zijn toegekomen aan het eind van ons programma. Dit was de afgelopen 2 uur voor jouw muziekdoos. Hopelijk heb jij er een beetje kunnen van genieten. Ik zeg heel graag tot een volgende keer en we gaan afsluiten met de nieuwe single van onze collega Stephen McQueen. Nog veel plezier toegewenst met de collega's en tot bij een volgende muziekdoos.

Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volksterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen

0: is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Hallo, ik ben Frank van Ambineens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No, je ne regrette rien, op Radio Memory als gidsgever van deze week. No.

23 jaar geleden werd Natalia beroemd in Vlaanderen toen ze op de tweede plaats eindigde van de allereerste Voice of Vlaanderen, net na Peter Everaert. Maar ze is al die jaren de populairste gebleven, met dank aan haar krachtige stemgeluid. Haar eerste nummer 1, daarmee gingen we inderdaad naar 2003. I've Only Begin to Fight. Jouw Zomerradio 2026. Fijn dat u luistert. Ik ben Remy. De hitlijst van dit uur, dat is er een van 10 augustus 1976. Die draait dan ook de nummer 1. En de finale van de Zomerhit 2026 is aan het naderen. En ik heb de afgelopen periode hier in Blankenbergen de drie jonge dames diverse keren aan het werk gezien. En als het aan de allerkleinste, als het aan hen ligt en hun stem uitbrengt, zou dit de zomer hit kunnen worden.

Bevel van, ondanks haar fantastische stem en het uitbrengen van een behoorlijk aantal singles, moest Amerikaanse Maria McKee zich tevreden stellen met slechts één hit. Maar wat voor ene. Wekenlang stond Show Me Heaven bijna overal ter wereld bovenaan de hitlijsten. En wij zijn toegekomen aan de eerste uit drie uit de top 40 van toen. En we hadden gekozen voor het Dream Express Orchestra met Vilar Hajdes. Die bleven stationair op de 22e plaats staan. Maar die plaat die kraakte zodanig dat we hier nog vlug moeten even die hitlijst bij de hand nemen hebben. En zeer snel een vervanger uitkiezen. En dat is deze geworden. Candy Station, die stond ook hoog genoteerd met Young Hearts.

New Yorkse Somber is er amper 21 en al een internationale ster. En dit in amper 2 jaar tijd. Hij heeft ook in die korte periode reeds een prachtig parcours afgelegd. Maar kijkt uit naar zijn eerste nummer 1. En dat is zeker een kanshebber. Isn't ready. Het zou dan ook meteen de kers op de taart kunnen zijn voor deze jongeman. En hoe de zomer van 1983 eruit zag, ben ik al lang vergeten. Het is dan ook al 43 jaar geleden. Maar wat toen zwatte de zomerhit van het jaar was, dat is bijgebleven. Het Italiaanse duo die in het Spaans voor de zomerse sfeer zorgde.

Hij was een grote fan van Roy Orbison, had mooie zwarte haren en zocht een artiestennaam. Dat werd een geslaagde combinatie, Roy Black, de Duitse slagerzanger van onder andere Guns N' Roses. Of deze samen met de toen kleine Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Duitse slagermuziek, dat mag ook hierin door de jaren heen. De Nederlandse zangeres die we kennen van Huilen is voor jou te laat. Mooi was die tijd, Adios Amor en tientallen anderen. Ik heb het uiteraard over Corrie Konings, die er binnenkort zelfs 75 wordt. We gaan exact 50 jaar terug in de tijd en daar krijg ik een heel apart gevoel van binnen.

Een 23-jarige Canadees die zich op de muzikale wereldkaart aan het nestelen is. Cameron Whitecomb, die, als ik het internationaal de hitlijsten erbij neem, in België het beste scoort. Zijn nieuwe is op heden zijn grootste, Kingdom of Fear. Nieuw en oud, dat hoor je in door de jaren heen. De Schotse broers Sutherland, die richten in 1971 Sutherland Brothers and Quiver op. De broers schreven ook muziek en de meest verkochte song was onder andere deze gezongen door Rod Stewart, Sailing. Als groep zijn ze de tweede uit onze top 40.

Amerikaans single uit de 80's mag niet ontbreken in Door de Jaren Heen. 5 keer scoorde Rick James in de Lage Landen 2 tips en 3 hits. Zijn allergrootste bereikte een tweede plaats in de top 40 van het jaar 1981. En daar kon je net naar luisteren. Dat was de Super Freak. Van de jaren 80 naar de jongere oldies. 8 jaar terug stond de Australiër Dean Lewis met op heden zijn enige nummer 1 stevig genoteerd. Er kunnen er nog volgen, want regelmatig komt er nieuw materiaal uit. We houden het bij zijn bekendste Beyond.

0: Nederlandse artiesten zorgen deze tijd van het jaar voor een passende sfeer. En er is heel wat concurrentie om de grootste binnen te halen. Ook Mike Versteeg die strijd mee. En dit met Hartslag van je Heupen. Onze top 3 van 10 augustus 1976, die zag er onveranderd uit. Op plaats 3, Maxim Nightingale met de Right Back Where We Started From. 7 weken, Henk Mizzel met de Jungle Rock. Die bleef op 2, 5 weken genoteerd. En de nummer 1, 6 weken en ook op 1 blijven staan. En toeval of niet, maar ja, het gebeurt hetzelfde, maar 2 Nederlandstaligen na elkaar. Dat was toen Don Mercedes met het overbekende Rocky.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

school werd ze gepest. De reden, het was het meisje met de mooiste stem die alle zangwedstrijden won. En dat zorgde voor de nodige jaloezie. Deze periode is gelukkig al lang voorbij en Christina Aguilera mag zich al jaren een wereldvedette noemen. Haar eerste succes had ze in 1999. En die kreeg jij net te horen. Genie in a Bottle. Dat was het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen hier op jouw radio. En we gaan eruit met een man die bijzonder populair is.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest

0: laatste feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: De gouden hits van gisteren.
3: En de toppers van vandaag.
2: Je hoort ze allemaal bij Remy Belaert.
3: In Door de Jaren Heen.

Echte Queen klassieker Crazy Little Thing Called Love. Daarmee zijn we eraan begonnen. Een uurtje herkenbare, vooral van toen, ook van nu. En uiteraard wat Nederlandstalig, dat mag je verwachten. En ook onze top 40 uit het verre verleden. We gaan exact 40 jaar terug in de tijd. En wij belanden bij deze van 16 augustus 1986. Dat alles uiteraard hierin door de jaren heen met Rémy. In Vlaanderen is Emma Heesters vooral bekend van haar duo-songs zoals Rendezvous met de Meteor uit 2021. En dat hadden wij niet te moeten zijn, die ze in 2023 samen met Maxim bracht. Solo, dat is haar nieuwe. En dat gaat dan over...

Of net in het midden, geeft niet. Iedereen kent deze van de Britse Eddy Grant. 5 weken op 1 in 1988. En je kreeg er van Sam Goris nog een verstaanbare versie van. Weet je nog, laat het gras maar groeien. Origineel heet die Give Me Hope Joanna. We draaien zich hier 2 aan 2 en 80 jaar is hij ondertussen. De zanger die zich met Release Me in de jaren 60 op de muzikale kaart zette. Tientallen wereldsuccessen staan onder zijn naam, vooral in de jaren 60. En hier is een late Humperdinck-song. De eerste uit 33 op 40 van toen, 16 augustus 1986... steeg de Spanish Night is Over 10 plaatsen van 40 naar 30. Once

0: Wereldvedetten hebben de handen in elkaar geslagen. En deze dansplaat is ondertussen de wereld aan het veroveren. Jennifer Lopez en de populaire DJ en producer David Guetta. Uit de top van vandaag. Dat was Save Me Tonight. Een artiest die ik met plezier nu en dan in de playlist zet is Neil Diamond. Helaas is er enkele jaren terug door de ziekte van Parkinson een einde gekomen aan zijn carrière. Hoewel met 85 mag je van andere dingen genieten. Dus dan af naar 1971. I Am Isaac.
1: Did you ever read about a frog who dreamed of being a king? And then became one. Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me,

twee Franse families. Wel met de wat Spaanse roots. De een uit Arles, de andere uit Montpellier. Begonnen met geen chansons, maar wel zomers klinkende flamingo muziek. Die onder de naam de Gypsy Kings vooral voor de sfeer zorgde in de jaren 80. Met onder andere Bamboleo, Volare en hun allerlaatste disco hoorden ze in 1991 met Baila Mee. De grootste ontgoocheling van Clouseau was zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival van 1991. Vlaanderen hoopte op een eervolle plaats, maar behaalde amper 23 punten en een 16e plaats op 22 landen. In Vlaanderen werd Geef het op gelukkig nog een hit.

talent verdient een plaatsje in dit programma. Zo ook de jongste winnaar van The Voice of Vlaanderen. Die hoopt met zijn eerste single op een doorbraak. Bas Seraan geeft een pracht van een stem. En met zijn goede begeleiding moet het lukken. All Because of You, dat is alvast zijn vuurdoop. Kom hier net bij, hallo, blijf bij ons, want je hebt nog heel wat muzikale pareltjes te goed. Wij zijn ondertussen toegekomen aan de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Hiermee stappen we af in Italië met de hoogste stijger van 16 augustus 1986. Mattia Bazar steeg maar liefst 21 plaatsen van 34 naar de 13e plaats. Ze zouden met hun opname hoog genoteerd komen. 2 was de hoogste positie.

van de grootste gids uit de Belgische popgeschiedenis. In meer dan 20 landen op één. En later gecoverd door onder andere Claude François. Wallace Collection toerde met succes doorheen Europa, Amerika, Venezuela, Mexico. En het rijtje is nog niet volledig. Dat allemaal dankzij deze ene grote hit uit 1969. Daydream. 2 aan 2 draaien we ze. De leukste muziek, heel speciaal voor jou. Zo ook Lenny Kravitz. Een Amerikaanse zanger met wereldwijde hit, maar ook meer tips. Hij bracht wel tussen 1989 en 2014 35 singles uit. Waaronder Always on the Run, Believe in Me, I'll Be Waiting. En in 1991 met It Ain't Over Till It's Over.

0: Populair accordeon duo de Meelanders. Dochter lief, dat is de knappe Lisa Louis. En die is deze zomer vooral te zien in de revues in het Witte Paard in Blankenbergen. Echte gids wist ze tot heden nog niet te verzilveren. Hoewel ze meer verdient. En dat kan misschien wel met dit zomersdeuntje. De zon, zee en strand. En daar houden we van. Hoe zag onze top 40 eruit exact 40 jaar geleden? Die werd uitgezonden de 16e augustus. Op de derde plaats MC Mike G en DJ Sven met Holiday Rap. Eentje ging zo omhoog van 4 naar 3 weken. Wham met de Itch of Heaven, die bleven op 2, 8 weken top 40. En de nummer 1, die bleef staan. De echte artiesten van de jaren 80. 7 weken in onze top 40. Niemand minder dan Madonna met Papa Don't Preach.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

Wade is afkomstig uit het Mekka van deze muziek, Jamaica. En scoorde vooral eind de jaren 70 een aantal reggae hits. Eind jaren 80 emigreerde de zanger naar Nederland. Bij het ruime publiek zal Lady het bekendst in de oren klinken. En ja, we gaan ook de liefhebbers van dit genre nog eventjes verwennen. Even nog reggae muziek. Dit was het trouwens voor deze week, dit uur, de programma Door de Jaren Heen.

Hallo, ik ben Frank van Ambineens en u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineens, namelijk No Je Ne Regrette Rien op Radio Memory als gidsgever van deze week. No.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.